0: krijgen. Nog een sterren kunnen we meer nog leren.
1: Doch je vraagt mij niet. Doch je vraagt mij niet. Nee, je vraagt mij niet. Also sag ik's niet.